hulle uit. Ons kon net een beetje vechten. En ons kon net hulle in. Hulle soosim. Die Nicola as soosim. Toch goed zo niet. Maar dat is een duidelijk. Kon het te kijken die zich. Zo soms kutuut of ijs kutuut kon het. Oh, het is maar waar kutuissen. En je ziet die stand. Zullen stand ons daarna. Kleine achten. Wat ik zeg helaas, zo kut ik. Die stand zat. So it's a good smile, so it's a good smile, so it's a good smile, so it's a good smile. I'm not sure if it's not allowed to do the existence of it. I could say it's a good deal, Connett. Connett, I'm just a little bit of a good smile. I'm just a little bit of a good smile. So I'm just Is Knoma, a tiki, kienu, so the Kudia was in his, a huge in his, cuts a local house, a sooth. The Kumakuts is in it, the little team, the whole team.

0: Schmoozer, Hamstad, Sperpensam. Gagheidlas. Heel rustig woord. Ik zo snik, maar het is kanaafgele. Maar het is me loopst. Smaak
1: Radio.

0: We hit the quays, eight out of stuff. The months, so let's east it. I think a low ham. A low ham could stick a shum, shoot that. Well, it's the good one, it's the good. Last night, I was to go a lot of try. But this comes to start, eh? The smallest can get started. Qualelus, this comes to start, smash. What's the small one of this comes to start? It's my good street. I quit to take dice of Qualelus. The beginners can start life, and the beginners put to them. The aside can start. Small them stoots, the best can start to as well. But such could I, still if I see them start eyes, can kill out some stoots, the good little such eyes. Yes, good. Well, the good one of that. As you doubt a horse. If you not make me, could you get stuck the good one of that?
1: I think.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I
0: said, it's the mouse, and you get me, it's almost. Himmelig auch Eis.
1: Ja.
0: Ich kann mich da kaum schon erzählen. Ich komm schon nochmal da. Wenn ich mit. Ich könnte jetzt noch ein bisschen Geld Eis. Das ist eine Bauer sauer. Ach, die Mann geht, kostet die Weg. Ich denke Eis. Hallo, Oma, du hier.
1: Ja.
0: Sei uns schon mal durch. Mam came
1: after her. I think all the smears that fits a pebble that's here and what's going down.
0: The kink is
1: cracking. That's it.
0: Ah, it's my house. I used to ask me to go. The three commandments was me. She died. Ach, gepich nicht hältige, gewöhnsam, ach, gepich nicht hältige, nur die Gitzakos. Du hast gegessen ein bisschen das Mal, nur die Gitz. Das muss ich, das muss ich. Jetzt ist sich der Mann selbst, weil alle gewöhnsam, als die jetzt die Kugel im Licht. As clear as I could check for what much numb to dark books.
1: Sami nawas y gael ti'n ma, da patel? Gael cwgeach, da llach, gael dy ma'n llach eis?
0: Maw, sam, eis gwrs. Os i ddaw, yn y bawr, yn y gomsh gael. Yn y awch was, y bagwyd yn anna chomat. Chwt ti'n da, gael ti'n ma, gael dy ma'n llach. Gael i ddys, Christina. Samit cooks Lerchi Mao, Lopatsar Khan Mao, yes, yes, in Lerchi Mao, Timan. Ach, what life do? Mao, Tapa, Lusulut Pass, Lerchi Mao, dog.
1: Ik kom nou al eens, kom nou naar sluit, sluit het.
0: Als voor jou zit er nou, zit er een goedje. Ze zit er nou, zit er een goed. Voor de man die ook zegt, goed, dat ik weg wil op het zat. Goed, je is een beetje laat zich domen. Ik heb het minder. Smak ook stel uitgezien. We zijn het en zo ben ik. Het ziet dat ik ook zo uit, ik heb een moedje soms geld. Soms dan dan. En op het moment dat ik wel dat zo uit. Het. Ik heb hier goed, ik zo zoek zo. Oh, wonderful. Slecht erg soms mee aan te kijken. Ga ik nog elke keer zeggen? Ach,
1: Thomas.
0: Het is ook niet eens dat dit nog elke keer.
1: Zet ze maar, het land is. Well, it's the stolen flash now. It's off.
0: What heißt denn sie? La Pacha. That's Messi at the beach. I would start to go to the house.
2: We got the girls back to them.
0: Ik heb klaar dit toch wel waren ze. Eet slaal ik ook zo eens. Kochel ik steeds de stad om geld. Zo het eist die in het om. Spatseld. I thought I said it's the Lewis. I thought you met Thomas. Same old. Oh, na. China, so that way. China. We hit the Tali Omatalists. Absolutists. The Lewis means the China style. Tak, der er ikke så meget smås. Men godt lige til kisse, eller til du min. Ja, ja. Det er alt, der er så meget smås, og sådan et slik.
1: Samme til dig også, krogt mig over, sådan en muk en kvarter, hva?
0: Altså, en af mig, du er alt.
1: Ja, så er det sådan, at jeg tager et slik, og sådan, så krogt mig over.